woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond. Inderdaad, Uurtje Factuurtje. Inderdaad, het programma voor niet alleen Elburg, maar omgeving en al soort zaken meer. We hebben twee nieuwe gasten in de studio zitten, Hans Beukers en Wigert van den Berg. En die gaan praten over de buffels in Doornspiek. Zeg ik dat goed, Hans?
2: Ja, klopt. Ja? Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: En Odette is hier blijven zitten. Die had een uurtje geleden, heeft ze met Hester over dieren met Ellen gepraat. Over ja, allerlei humaan transport van dieren over heel... Ja, ik zeg de wereld, maar het is de wereld. Hè? Want je gaat ook buiten Europa volgens mij, Odette.
3: Klopt, klopt. Maar dan gaan we met het vliegtuig. Okay.
1: We hebben nu afgesproken dat tweede uur, want je had zoveel te vertellen, dat je een aantal spannende dingen te vertellen hebt. Dus dat gaan we straks één horen. Maar voordat wij verder gaan met onze gasten, is als het goed is Aarte in het Aarte Withaar in het gemeentehuis geweest. En die hebben half uurtje geleden met Harm-Jan van Schaik, onze burgemeester, gesproken over de ellende die wij gisteren over ons heen gekregen hebben. En als het goed is, gaan we nu horen. En dan...
4: Afgelopen woensdag woedde er een grote brand op het ASK, het militair oefenterrein bij het Harde. Rond 11:45 rukten de hulpdiensten massaal uit en rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien. Ik spreek hierover met Harm-Jan van Schaik, onze burgemeester. Meneer van Schaik, fijn dat u tijd heeft gevonden om voor dit interview... Ja, het is voor u denk ik een hele hectische tijd.
5: Ja, het is een hele drukke dag geweest gisteren en ook vandaag. Maar niet alleen voor mij, maar voor heel veel hulpdiensten die daar aanwezig zijn geweest. Dus ik heb heel veel waardering voor alle inzet vanuit het hele land wat daar is geweest. Zowel vanuit de hulpdiensten, maar ook hier in onze eigen organisatie en in Nunspeet waar heel veel gedaan is. Maar het heeft natuurlijk ontzettend veel impact op de inwoners en op recreanten ook in onze gemeente en in de buurgemeente. Dus ja.
4: Kunt u ons meenemen naar gisteren, toen het allemaal begon? Hoe kreeg u te horen?
5: Nou, ik kreeg het eigenlijk niet te horen. In de zin van, ik reed zelf op het Harde. En zag een grote wolk boven de snelweg. En dacht, dit lijkt me niet goed. Dus ik heb gebeld, is er brand? Want normaal word je ook geïnformeerd. Maar ze waren bij aanvang natuurlijk heel druk. Mm-hmm. En meestal wordt de burgemeester daarna geïnformeerd. Dus ik zat zelf vrij dicht aan het begin al. Maar heb toen heel snel wel doorgekregen, dit is serieus. En daarna is natuurlijk dat hele proces op gang gekomen.
4: Ja. Hoe is men als burgemeester daar al bij betrokken?
5: Ja, de burgemeester is verantwoordelijk voor de crisisbeheersing vanuit de gemeente zelf. Dus wij moeten dan gaan kijken naar wat zijn de effecten van wat er gebeurt op onze inwoners, op onze bezoekers. Wat betekent dit als het gaat om mogelijke evacuatie of niet? Wat betekent het voor de berichtgeving? Wat doe je lokaal, wat doe je als veiligheidsregio? Dus op die manier probeer je en iedereen goed te informeren, maar ook de juiste keuzes te maken, zodat er niemand in gevaar komt.
4: Ja. Het was op een gegeven moment duidelijk dat er een grote brand ging worden. Mensen, vooral op het Harde, die zijn heel erg geschrokken. En velen moesten ook terugdenken aan 18 juni 1970. Ja, dag die bij veel Hardenezen toch nog wel in het geheugen gegrift staat. Want toen kwam de brand wel heel dichtbij. Zijn zelfs een aantal huizen zijn verwoest. Was er op enig moment ook nog gevaar voor de inwoners op het Harde?
5: Niet voor de inwoners op het Harde. Wat we wel hebben gemerkt is dat het gevaar met name een stukje Doornspijk en Nunspeet betrof. Daar is natuurlijk gelijk op gehandeld. We hebben ook gelijk contact gezocht, ik als burgemeester, met de collega in Nunspeet. Want je hebt natuurlijk de brongemeente, zoals dat heet, hè, waar is de brand ontstaan. Maar je hebt ook de effectgemeente, waar hebben ze vooral de consequenties. Nou, de consequenties werden vooral gevoeld in Nunspeet en in Harderwijk, want daar ging alle rook naartoe. Dus de wind stond eigenlijk van het Harde af. En toen is er gekeken welke recreatieparken liggen daar in de directe nabijheid en welke woningen staan daar. En toen is er gekeken, kunnen mensen daar dan blijven of moeten ze geëvacueerd worden? En hebben wij afspraken gemaakt met de gemeente Nunspeet hoe we dat het beste konden aanpakken.
4: Ja. Is er voor dit soort zaken ook een rampenplan? Of hoe moet het, calamiteitenplan?
5: Ja, je hebt de zogenaamde gripstructuur. Dus er wordt vanuit de veiligheidsregio gekeken van wie wordt wanneer waarbij betrokken. Dus bij grip 1 is eigenlijk alleen maar het overleg tussen de hulpdiensten. Nou, dan gaat de burgemeester geïnformeerd worden. En bij grip 3 moet je ook een zogenaamd gemeentelijk beleidsteam gaan optuigen. Dus dat moeten we in. Nou, wij hebben eigenlijk al gezegd tijdens de grip 2 fase, we willen ons niet laten verrassen. We willen klaarstaan als het nodig is. En ook in afstemming met de burgemeester Blom van de gemeente Nunspeet gezegd van als er dan in die fase gaan komen, dan dragen we het als Elburg ook over aan Nunspeet. Omdat met name daar eigenlijk alle maatregelen getroffen moeten gaan worden. Omdat daar met name de recreatieparken zaten en de mogelijke inwoners die geëvacueerd zouden moeten worden. Tegelijkertijd gaan we vanuit Elburg helpen. Ja. Om te kijken als er dan noodopvang nodig is, hoe kunnen we dat dan doen? En ook onze afdeling communicatie bijvoorbeeld is heel erg betrokken geweest. Maar ook onze medewerker openbare orde en veiligheid. Dus vanuit Elburg en Nunspeet is daar ook in samengewerkt.
1: Ja, luisteraars, we kappen even dit gesprek af. Want we kregen dit op het laatste snippetje toegezonden. En ik dacht eigenlijk dat het een paar minuten duurde, maar het is 17 minuten. Dus we gaan het laatste stukje interview gaan we het eind van de uitzending doen. Ja, toch? Normaal zou we meteen lekker de muziek gaan draaien. Maar ik ga

0: je waren gewoon boeren. Ja, je had gewoon koeien rondlopen en zo.
1: Ja, klopt. En dat zagen we daar. En ik dacht van, ik wil eigenlijk weer een manier vinden om te kunnen boeren zoals mijn opa Wieget vroeger ook boerde. Alleen dan, wij hebben dan wat meer buffels, wat meer dan mijn opa vroeger koeien had. En dat hebben we echt helemaal teruggevonden in de waterbuffel. Want daar ga je weer helemaal terug naar, naar de oerkoe.
0: Maar, oké, duidelijk. Ik weet nu tenminste, iedereen praat over, er moeten minder koeien in de weide zitten en alles. En 100 koeien, een boer van 100 tot 200 koeien is heel veel. En jullie hebben de 500 rondlopen. Zeg ik dat goed?
1: Nou, 500 is heel veel. We hebben nog wat andere locaties waar we opfok hebben.
0: Ja.
1: En op dit moment melken wij rond 120 waterbuffels.
0: Ja, ja. Die lopen hier in de omgeving rond.
1: Die lopen bij ons aan de Knibbelweg, ja.
0: Want de reden waarom jullie uitgenodigd hebben is een mooi stuk in de krant waarin de buffels naar buiten mochten.
1: Klopt. Dat is toch wel de mooiste tijd van het jaar als alles weer naar buiten toe gaat.
0: Ja.
1: En wij weiden heel veel met onze buffels. Dus de melkbuffels bij ons die staan op stal. En dan kunnen ze overdag even lekker naar buiten. En, of 's nachts, vaak overdag. En dan worden ze gemolken door de melkrobot. Maar ons jongvee, wat niet gemolken wordt, wat niet op stal hoeft te staan. En onze stieren, die lopen eigenlijk nagenoeg wel 8 à 9 maanden minimaal buiten. Minimaal.
0: Je zit rondom Doornspijk. Denk meteen aan de wolf en al dat soort dingen. Daar hebben jullie geen last van?
1: Ja, daar hebben we wel onze uitdagingen mee. Vorig jaar zijn we 2 buffels kwijtgeraakt door een wolfaanval. Die zijn gedood. En op dit moment, de wolf loopt ook om ons huis heen. En dat is wel een hele uitdaging. Omdat wij heel veel buffels graag buiten in het weiland willen hebben, is dat echt wel een uitdaging. En weten we ook niet goed waar dat naartoe gaat.
0: Maar ik heb jullie hebben een hele mooie site trouwens. Dus dat heel duidelijk een aantal in. Zat jullie verhalen ook allemaal in. Heb ik ook in geleerd dat een buffel 800 kilo weegt zo'n beetje. En dat is toch een gevecht om een wolf, om zo'n buffel aan te vallen.
1: Ja, maar een buffel van 800 kilo, die valt de wolf ook niet aan. Want zo verstandig is die wel. Alleen dus hij pakt...
0: Hij is wel slim, de wolf.
1: Hij is wel slim, ja. Hij denkt er goed over na. Alleen hij pakt de buffels van, tot en met de jaarlingen.
0: Ja.
1: Die valt hij aan. En wij willen ook heel graag het jongvee ook zoveel mogelijk buiten weiden, zeg maar.
2: Wat ik begrepen heb, is dat die kudde buffels is heel close, hè? Dus als die wolf daarin duikt, dan kan die ook nog wel eens een probleem krijgen, of niet?
1: Ja, een kudde volwassen buffels, die is heel close met elkaar. En die beschermen ook wel elkaar. En die helpen elkaar ook wel mee om die wolf weg te jagen. Want ze hebben natuurlijk hele grote, imposante horens. Maar een kudde buffels tussen de 2 à 3 maand en de 10 maand oud. Ja, die is gewoon niet mans genoeg om een wolf weg te jagen.
0: Nee.
1: Dus wat doen die dan? Die laten vervolgens de 2 mindere, die worden gepakt door de wolf of 1. En de rest van de kudde rent weg.
2: Ja, dat is een beetje de natuur, hè?
1: Dat is hoe het in de natuur ook gaat, ja.
2: Ja, oké.
1: Klopt.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, er is niet meer om te gaan, denk ik.
1: Nou ja, er is gewoon niet meer om te gaan. En we hebben er ook heel veel gesprekken over gevoerd. Ook over een schuilstal, et cetera. En dan zien we toch dat de gemeentes, de ambtenaren nog niet zo ver zijn om daar echt met ons over na te denken, zeg maar. Dus daar hebben we nu ook wel wat discussie over met de gemeente. Van laat ons maar schuilstallen bouwen. En of kralen waar we ze 's nachts in kunnen drijven. Dan zijn onze dieren in ieder geval beschermd. Alleen ja, pas hadden wij de wolf 's ochtends om 9:30 ook om de boerderij in lopen. En die ging 30 meter langs mijn kinderen heen, liep die over het erf heen.
0: Ja, ja. En toen? Is niets gebeurd, gelukkig.
1: Nou, gelukkig niet, want mijn kinderen zijn belangrijker dan de buffels.
0: Ja.
1: Maar dat had maar weinig aan geschild. Dus wij hebben wel degelijk zorgen en ook wel van hoe moeten we hiermee omgaan. Dus moet ons erf meer afgeschermd gaan worden? Dat willen we ook niet, want we willen juist een bedrijf hebben. Wij willen delen. Wij willen heel maatschappelijk betrokken zijn. Mm-hmm. En mensen komen vanaf de fiets. Die komen onze boerderij bekijken. Wij zetten de staldeuren, hebben altijd losstaan. We geven informatie. We organiseren, hè, zoals voor voorjaar, een buffeldans. We willen wel regelmatig organiseren wat. Dat mensen ook het gevoel van de boerderij van ons mee kunnen krijgen. Dat ze kunnen zien, dat ze weten wat wij doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat we niet die grote milieuvervuilers, et cetera, zijn. Zoals de media ons soms afschildert. Of de
0: is
1: politiek.
0: Dat zo?
1: Ja, het vindt wel heel jammer dat er heel veel negatief sentiment om de boer is. Want ik geloof niet dat dat nodig is.
0: Nee, om de boer begrijp het niet. Maar goed, dat kan ik me voorstellen. Maar specifiek over de buffels dan niet.
1: Nee, als je mensen betrekt en het laat zien wat je doet, dan krijg je juist heel veel positieve reacties. En daar staan we ook echt versteld van als wij ons verhaal vertellen hoe positief mensen zijn.
3: Ja, en als je natuurlijk kijkt, als je natuurlijk steeds meer gebruik mag maken van natuurgebieden, dan kun je onmogelijk.

0: mogelijk wolven weer in het ras te gaan gebruiken. Nee, want dat is niet, niet werkbaar. Dus je probeert aan alle kanten mee te bewegen met waar een beetje om gevraagd wordt. En ook om te kijken van hoe kun je samen gaan werken met de natuurorganisaties om dat beheer te doen met, ja, door middel van, ja, dieren eruit te zetten. Maar op deze manier wordt het natuurlijk wel heel lastig gemaakt.
1: Ja. Ja, en die nachtkralen zijn ook niet safe. Want afgelopen week zijn er paarden in een nachtkraal aangevallen. Mm. En dat is ook niet goed gegaan.
2: Nee, wat wij ook zien is van ja, je wilt toch tenslotte niet allemaal weilanden in het buitengebied hebben die 3 meter hoog omheind moeten worden voor de wolf. Ten eerste, het is niet te betalen. En ten tweede, het is ook gewoon niet te doen.
1: Nee.
2: Plus dat erbij komt dat onze verzekering ons al heeft verteld van, nou ja, als er buffels van jullie loskomen door de wolf, dan zijn jullie niet verzekerd. Dus dat is best wel een dingetje. Dus als onze buffels op de weg lopen en er gebeurt een ongeval met een auto of met mensen, dan zijn wij niet verzekerd. Dat heeft onze verzekering ons al van uitgesloten.
1: Ik vind dat best heftig. Want dat is met paarden ook. Die raken zo in paniek dat ze op drift kunnen raken.
2: Ja.
1: En als je dan uiteindelijk zegt, dan zijn we niet thuis. Dat vind ik best, ja, vind ik pittig.
2: Ja, dat
1: ik maar even roepen. Dus ik ben het helemaal met jullie eens. Ik heb paarden en ik heb dezelfde zorgen.
2: Ja, klopt. En er zijn meer mensen ook in de gemeente Elburg die diezelfde zorgen hebben. En die dat ook kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente. Maar het is echt wel een actueel ding op dit moment.
1: Ja, absoluut. Heel actueel. Ja, ja, zeker.
3: We gaan even ademhalen. Buffalo, Stans.

0: Ja, luister, we zijn aan het praten met de Dutch Carbo en Hans en Wichert. En bij ons is blijven zitten Odette met betreft van het Vita-transport. Odette, even kort, jij transporteert. Ik zeg nog, ik heb het een uur gehoord al, maar op humane wijze transporteer je eigenlijk dieren.
1: Ja, dat klopt. En met name inderdaad de gezelschapsdieren. Honden en katten uit het buitenland. Maar ook konijnen en kleine dieren. En,
0: maar daar krijg je opdrachten voor, neem ik
1: ja,
0: aan.
1: Want ja, die, dat ja, is, ja, ik ben alleen transporteur die het dier op zijn goede, veilige, van humane wijze van A naar B te brengen.
0: We hadden net even over wolven in Nederland. Jij zit over heel Europa en ook buiten Europa. Heb je die problemen al eens meegemaakt daar?
1: Niet met wolven, maar wel met beren en wilde zwijnen.
0: Wat doen die beren dan?
1: Nou, ja, die vinden het ook wel leuk om even te kunnen komen.
0: Ja?
1: En ik heb
0: maar
1: één
0: die
1: keer
0: zijn
1: gehad,
0: vaak nieuwsgierig, denk ik.
1: Ja, die zijn heel nieuwsgierig. En we waren bezig met inladen bij een shelter. En dat was in Italië. En er kwam een beer aan. Nou, ik ben al nooit zo snel geweest. Ik heb al die dieren erin gegooid, deuren dicht. En we zijn heel stil blijven zitten.
0: Ja, ja. En dan?
1: Nou, toen ging die gelukkig weg.
0: Ja, dat heb ik altijd begrepen. Van, ik heb dan kennissen, familie in Amerika of Canada hebben wonen. En die hebben, daar hebben ze ook problemen. Ja. Dat is een groter land uiteraard, maar daar hebben ze ook problemen met beren. Maar ja, heel erg nieuwsgierig. En stil zijn en afwachten maar.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat is met zeg ook bij een wolf. Als je een wolf tegenkomt, dan moet je ook rustig gaan wachten. Langzaam achteruit gaan lopen. Maar ik denk heel hard gaan lopen. Toch? Al, ik heb een hele grote Duitse herde. Ik vraag me af wat er dan gebeurt. Maar dat is
2: nou, eerst... dat is denk ik een stukje einde van je Duitse herde als je niet oppast. Ik weet het niet, Rob, maar...
0: Maar goed, er is nooit echt wat gebeurd. De auto slot en dan...
1: Nee. En met wilde zwijnen inderdaad zorgen voor alles dicht. En laat ze voorbij rennen. En dan,
0: Ja, maar die zijn niet nieuwsgierig, denk ik.
1: Nee, die rennen op zoek naar voedsel.
0: Ja.
1: En dan hoop ik maar dat ze mij niet zien als voedsel.
0: Of je honden, of je dieren die bij
1: Ja, maar daarom snel alles dicht.
0: Ja. Jullie zijn 5 jaar geleden met de bubbels, de waterbuffels en waterbuffels. Hè? Waarom eigenlijk? Wat is het verschil tussen een buffel en een waterbuffel?
3: Ja, je hebt zeg maar de Afrikaanse Kaapse buffel.
0: Ja.
3: Dat is die wil je niet tegenkomen. Dat is een van de die in de Big Five staat in Afrika.
0: Ja.
3: En dan heb je de Aziatische waterbuffel. Dat is eigenlijk waar deze dieren van afstammen. En die zijn eigenlijk mee doorgefokt. En die zijn uiteindelijk in Italië terechtgekomen, waar natuurlijk heel veel buffels gehouden worden.
0: Ja, waarom trouwens?
3: Vanwege de mozzarella en de burrata. Ja. En zo zijn ze ook in naar Nederland gekomen. Ja.
0: Goed zo. En toen dachten jullie 5 jaar geleden, nou ik laat het kopen een aantal. Wat kost zo'n beest eigenlijk? Dier?
4: Een volwassen buffel die drachtig is, die kost rond de 3000 euro.
0: Oké.
4: Ja. Een vaas.
0: 800 kilo.
4: Ja, 800 kilo.
0: Maar ik heb even jullie site doorgelezen. Er staan interessante dingen in. Voor degene die het wat meer wil hebben. Is gewoon de Dutch Carabao. Is het? Hè?
4: Ja, DutchCarabao.nl. Kun je alle info vinden.
0: Daar staat echt een hele leuke ding. Maar ik verbaasde me ook dat die... Het zijn hele slimme beesten. En ze zijn net als varkens. Zodra de modderpoel is, dan gaan ze erin liggen.
3: Ja.
0: En dan krijgen ze er ook niet erin uit.
3: Nee, als er water en modder is, dan is het 1 streep erin. En je ziet ook aan de huid. Zeg maar, de huid van de buffel is ook eigenlijk een beetje wat stugger. De haren zijn wat stugger. Dus het lijkt ook een beetje op varkenshuidje. En heel nieuwsgierig. Leergierig, nieuwsgierig.
0: Maar dus er zijn koeien ook, denk ik. Ze zijn ook leergierig.
3: Ja, maar deze laten zich niet aan de kant zetten. Een koe kun je nog wel opdrijven. Maar deze die staat en zegt, bekijk het maar. Til hem maar op als je...
0: En hoe enig moment moeten ze weer binnen toe, denk ik. Ze blijven de hele zomer buiten staan, denk ik. Of zeg ik dat verkeerd? Of?
4: Ja, nou, we hebben onze bedrijfsvoering er ook een beetje op aangepast. Ja? We hebben een speciale veevankooi waar ze niet een klep op hoeven te lopen. Dus onze bedrijf is er wel op aangepast dat we die buffels makkelijk gewoon rustig kunnen in een hok kunnen drijven. En dan in een veekar kunnen doen en dan transporteren weer naar de boerderij. Maar zo lang staan ze niet op stal. Dus over het algemeen lopen ze zoveel mogelijk buiten. En in de kudde, dan gaat het altijd goed. Want als er eentje loopt, dan gaat de rest erachteraan.
0: Dan gaat de rest erachteraan, ja.
4: Ja.
0: Okay.
4: En je probeert ze al van jongs af aan, vanaf kalfje aan, al een beetje te laten wennen aan dingen. Dus daar zien we ook wel verderop naarmate ze ouder worden, dat ze dat wel vasthouden. En dat dat op zich... wij kunnen er heel goed mee omgaan. Ja.
0: Ja, dat wordt duidelijk. Want dan zijn ze weggedaan, denk ik.
4: Ja, ja.
0: Hé, hey, maar je bent de waterbuffels. Hartstikke mooi. We hebben de dans van de waterbuffels, of je noemen wil, in het voorjaar. Maar je zet een bedrijf op om ook geld te verdienen, inkomen te creëren natuurlijk. Wat is er bij een buffel? Ja, buffel uiteraard. Ik neem aan dat er melk uitkomt.
4: Ja, ja, we hebben ons bedrijf zo ingericht, de boerderij. Daar werkt mijn oudste zoon in samen met de bedrijfsleider. Mm-hmm. Die verzorgen al de buffels. Die gaan elke dag langs de weilanden. Die doen alles wat nodig is. Die zorgen dat ze in een robot komen. Dat ze gemolken worden. Dat ze gevoerd worden. En toen Hans en ik een paar jaar geleden met elkaar in aanraking kwamen. Toen hadden we heel veel overeenkomsten samen. Dat we dachten, ja, wij willen gewoon een heel mooi product gaan maken van de Nederlandse bodem.
0: Ja.
4: En waarom moet al die mozzarella en burrata en al die kaassoorten uit Italië komen. Als dat ook hier gewoon in Doornspijk kan.
0: Dus jullie zijn mozzarella aan het maken.
4: Ja. Ja, ja, we maken echt...
0: Mag dat tegenwoordig? Mozzarella is typisch Italiaans?
3: Nee, is mozzarella is niet beschermd. Je hebt natuurlijk wel de DOP, zoals ze dat noemen. Ja. Dat is een beschermde code die er eigenlijk aangehangen wordt. Maar goed, onze melk kwalitatief staat hoog aangeschreven, ook in Italië. Dus daarin kunnen we, denk ik, ons wel in ons onderscheiden. En weet je, ook daarin zie je in de duurzaamheid dat je gewoon dat je niet die transport eerst naar Italië met de melk en dan terug in mozzarella. Dat je dat hier kunt doen is natuurlijk fantastisch. En ook voor de boeren, daar wil ik voorop stellen. Kijk, wij zijn een van de meerdere boeren. Ook voor de boeren, als ze natuurlijk de mozzarella in het schap zien liggen, wat bij hun vandaan komen. Ja, dat is natuurlijk wat, wat het allermooiste is. Ja,
0: ja, dat begrijp ik ook. Ja. Want jullie hebben een eigen shop. Maar het kan ook bij jullie fysiek gekocht worden, de boerderij?
3: Ja, we hebben in Elspeet hebben we een winkel voor onze kaasmakerij. Daar hebben we ook een productielocatie. En daar zijn ook onze producten verkrijgbaar fysiek. Ja.
4: Ja, en niet te vergeten bij Anijs en Radijs in Elburg. Ja. Hè? Dus daar kun je alle buffelproducten krijgen. Want we hebben een heel divers assortiment van verse zuivel, kefir, karnemelk, yoghurt, allemaal een soorten vla.
0: Jullie hebben shoppen bij Anijs en Radijs.
4: Ja, en je kunt online bestellen, soorten kazen, mozzarella, burrata, onze vleessoorten. Dus alles is te verkrijgen. En je koopt het eigenlijk... rechtstreeks vanaf de boerderij, hè? Dus beter kan bijna niet.
3: Nou, een leuk weetje misschien is wel dat je de buffelmelk heeft, is een A2-melk, zoals ze dat noemen. Ja. Dus het is een wat licht verteerbare melk, zeg maar. Die A2-eiwitten, zeg maar, die de melk bevat, die zijn gewoon licht verteerbaar. Dus heel veel mensen met allergieën, die kunnen die buffelmelk gewoon heel goed verdragen. En dat merk je dat het is een beetje een alternatief op geit, zeg maar. En qua smaak is het niet zo aanwezig, maar gewoon voller en romiger. Dus dat is in die zin heel mooi...
0: Ga ik toch nog even terug over die 5 jaar geleden dat je met de buffels begon, dit allemaal ontwikkelen. Dat kan je toch niet alleen zelf doen, daar heb je toch ook mensen voor nodig.
3: Ja, uiteindelijk
0: je zegt buffelenmelk is een stuk lichter dan normale melk, et cetera, maar het heeft nog wat ontwikkeling nodig. En als ik zie jullie shop zie, ik zit even op internet hier de shop te kijken, ja, dan zijn er nog wat artikelen, zeg.
3: Ja. Ja, we hebben de afgelopen jaren echt constant in ontwikkeling geweest met nieuwe producten.
0: Ja.
3: Om ons assortiment zo breed mogelijk te hebben. Zodat je ook echt een stukje body krijgt in de markt in Nederland. Want uiteindelijk is het een hele weg die je gaan moet. Omdat je moet eerst uitleggen wat een buffel is. Hè, daar begint het dan mee. Hè? Want heel veel mensen weten niet dat er überhaupt buffel in Nederland lopen. Laat staan wat je ervan kunt maken. En dan staat de mozzarella burrata is wel redelijk bekend. Maar dan wat er nog meer van mogelijk is. Dus ja, het is uiteindelijk een hele weg die je gaat met ontwikkeling en onderwijs eigenlijk ook heel erg naar de consument toe.
0: Knap.
3: Ja.
0: Hele ontwikkeling. Hoeveel buffelboers zijn er? Boeren zijn er?
4: Ja.
0: Of zijn jullie redelijk uniek?
4: Ja, wij zijn redelijk uniek, maar ik denk door Nederland heen dat er rond de 13 à 14 buffelboeren zijn.
0: Oh, dat is het best wel. Dus, maar geeft dit, want we praten even over koeien, et cetera. Als ik naar milieu ga kijken, is dit minder milieubelastend? Of überhaupt niet milieubelastend ten opzichte van bijvoorbeeld boeren of ten opzichte van melkkoeien?
4: Nou, de buffel heeft een ander verteringsstelsel dan een normale melkkoe.
0: Ja?
4: En die kan heel vezelrijk en structuurrijk producten eten. Dat kan die heel goed verteren. Dus hij eet ook het riet, et cetera, op in de natuurgebieden, zeg maar. En hij heeft gewoon vlot minder eiwit nodig. En de melk die hij produceert, die is meer vet en meer eiwit. Hoger percent droge stof. En daardoor stoot hij ook 30% minder stikstof uit vergeleken met normaal rundvee.
0: Dus we moeten met allemaal over naar buffels.
4: Nou, ja, dat weet ik niet. Want ik denk dat de diversiteit van het platteland vind ik heel mooi. Dat er ook gewoon melkkoeien zijn en dat ja, er een buffelboer tussen zit. Dus nee, ik denk dat de combinatie goed is met elkaar.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, eens muziek luisteren. Buffalo, nog een keer. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten over de Buffalo's en met Odette over transport. Jij bent erbij blijven zitten, omdat jij nog een heleboel mooie verhalen ook had, Odette.
1: Ja, mooie verhalen. Volgens, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel met die transporten. En je hebt natuurlijk heel veel interacties, ook met de dieren aan boord. Ook, ik zeg altijd maar, we hebben met elke rit wel een drama queen.
0: Ja.
1: Ja, soms wel twee.
0: Ja.
1: Of wat meer. Katten spannen de kroon.
0: Is dat zo?
1: Oh ja, ja, ja, ja. Nee, er zijn drama queens. Kunnen echt gigantische drama queens. En het zijn soms natuurlijk net kleine kinderen. Hè? Zo van, nou, ik krijg mijn zin niet. Nou, dan ga ik nog eens even wat harder gillen.
0: Ja, ja.
1: Dus het personeel, dat vliegt inderdaad wel. En ja, je maakt natuurlijk ook wel eens wat mee. We hadden eerder in een uitzending inderdaad over de ferry. We hadden een keer... Wij pakken de nachtferry. Nou, we hadden een wagen met diertjes allemaal erin.
0: De nachtferry om in Griekenland te komen.
1: Ja, ja, wij pakken hem vanuit Italië naar Griekenland. Of sorry, vanuit Griekenland naar Italië. Ja. Want dan hebben we dieren bij ons. Maar toen brak er storm uit. En wij werden echt uit onze bed gelanceerd in de kajuit. Dus het eerste wat ik dacht, de dieren. Dus ik ren in mijn onderbroek en t-shirt... over de gangen heen, door het publiek, langs de receptie. Mijn co-driver, ook een vrouw, rent ook in haar t-shirtje onderbroek, maar had nog haar groene laarzen aangedaan, de kaplaarzen. Dus wij rennen naar buiten en ik schreeuw, mijn dieren, maar dan in het Engels. Ja. En ik wilde eigenlijk, ik had al een plan bedacht van ik spring over de reling op het dak van de truckers en dan laat ik me op die manier zakken en dan kom ik op die manier bij mijn wagen.
0: Ja, maar je mocht niet op dat gedeelte komen.
1: Nee. Dus dat had ik in gedachten. Dus mijn collega die rent erachteraan, ook in de onderbroek, BH-loos en noem maar op, al schreeuwend. Maar ik ren naar buiten, maar het was zo noodweer dat ik gelijk tegen de reling aan... maar goed, vanuit mijn ooghoek kon ik dus zien, oh, wacht even, maar mijn wagen heeft veringen. Dus die dieren bleven vrij goed. Ja, nou, mijn collega rent er ook achter. Ja, toen kwamen wij natuurlijk helemaal zeiknat in onderbroek, zij met de kaplaarzen. Weer terug. Dus we hebben wel een naam.
0: Maar je hebt wel de show gestolen.
1: Ze weten nog steeds wie wij zijn, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar zo betrokken zijn wij dus.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Maar ja. Er is niks gebeurd.
1: Helemaal. Die dieren hebben perfect geslapen. Ja, beter dan ons.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, honden of dieren kunnen inderdaad vreemd zijn. Ik heb een Duitse herder, een hele grote Duitse herder. Die heb ik 3 jaar geleden heb ik die een herplaats. Was een hartstikke heel lief beest. Ik denk, nou, verleden jaar moest ik op vakantie. Ik denk, weet je wat, vroeger zet ik mijn honden altijd in een dierenopvang hier in Doorspijken. En een dagje proberen uit te proberen, dan een dagje eruit proberen. Nou, ik heb hem daar 's middags neergezet en die heeft dus de hele nacht heeft hij dat dierenpensioen op stelte gezet.
1: Ja.
0: En ik kwam 's morgens zeggen, hoe ging het? Nou, neem alsjeblieft mee, dat wordt helemaal niks voor mij. Maar goed, dat is altijd een beetje een probleem met dieren natuurlijk. Hè?
1: Dieren, het zijn bijzondere wezens. En als ik dan ook het verhaal over de waterbuffels hoor, denk ik fantastisch. Fantastisch werk wat jullie doen. Echt.
2: Ja. Ja. Ja, we zijn elke dag blij en trots dat we met die waterbuffels mogen werken. En dat we voor die dieren mogen zorgen. En dat we ook een heel mooi product kunnen afleveren aan de mensen, aan de consument. En ons verhaal is transparant en mooi.
0: Nou, als ik even naar de koeienmarkt of koeienhandel kijk, zeg maar in Nederland, dan heb je natuurlijk altijd te maken met kalveren. Anders kunnen ze geen melk geven uiteindelijk. Een aantal van die kalveren hoe zit dat bij jullie dan?
2: Ja, daar hebben wij ook mee te maken.
0: Hetzelfde probleem, denk ik.
2: Zeker, zeker. Want die buffels die kalven elk jaar. Grappig om te weten dat een buffel een draagtijd van 10 maanden heeft. In plaats van een koe die 9 maanden draagt.
0: Ja.
2: Maar ook daarvoor hebben wij een oplossing voor die kalfjes. Want wij vinden het gewoon belangrijk dat daar ook goed mee omgegaan wordt. En op de manier zoals het hoort. En al onze kalfjes die... Als ze geboren worden, dan krijgen ze de eerste 3 dagen de melk van de eigen moeder. Die wordt apart gesepareerd in de robot. Dus daar drinken ze van. En vervolgens fokken wij ze op met elkaar in een kuddetje van 6 à 7 stuks. En onze dieren gaan dan zo snel mogelijk naar buiten, het weiland in. En als de stiertjes die we niet aanhouden voor de melk, en eventueel ook de vaasjes die we niet aanhouden voor de melk, die worden rond de 1,5 jaar oud, komen ze uit een natuurgebied of uit het weiland en dan worden ze geslacht.
0: Ja, dus je hebt in ieder geval genoten van de natuur.
2: Zeker, ja. Zeker. En wij hebben er ook nog van genoten van die dieren.
0: Ja, nou ja, dat is uiteindelijk. Dat is het verhaal natuurlijk. In de normale veeteelt is dat toch een probleem, denk ik.
2: En wij proberen daar ook gewoon eerlijk over te zijn. Want ja, er komen kalfjes bij ons. En de buffels die geven melk. En die melk willen wij ook graag hebben. Maar wij proberen dat allemaal op een zo goed mogelijke manier. En zo natuurlijk mogelijke manier te doen.
0: Nou, jullie kalfjes komen in ieder geval een bepaalde periode de natuur in.
2: Ja. Zoveel mogelijk.
3: Ja, ja, en je merkt natuurlijk aan het vlees waar ze vandaan komen. Kijk, puur dat krijg je bijna niet. Hè? Als je kijkt waar ze vanaf komen en voordat ze geslacht worden.
0: Ja, want als ik op jullie site kijk, dan staat er ook een term deel buffel. Ja, nou goed, ja, alle mogelijkheden denk ik, hè?
2: Ja, je kan met je familie zo een stuk buffel kopen als je wilt.
0: Ja, ik zie het eventjes, want op zich valt het natuurlijk ook wel mee. Want deel een buffel, nou goed, €84. En dan kan je een 25 personen, nou ik wil niet zeggen een stukje biefstuk, wel premium vlees natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Want hoe is dat vlees?
3: Ja, het is iets rijker als normaal rundvlees. Dus iets smaakvoller. Een hele lichte wildsmaak kun je wel noemen, denk ik, dat het heeft. Meer mineralen, ijzer zit erin. Wat mager vlees is. Dus wat cholesterolarm.
0: Ja.
3: Dus het is qua samenstelling iets anders.
0: Hartstikke gezond ook.
3: Dus hartstikke gezond, ja. Kan bijna niet beter. Ja.
0: Oké. Hebben jullie een eigen slachterij of dat laten jullie gewoon doen? Dat... Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, we hebben een vaste slager waar we mee werken. En we werken veel met VSS meat in het harde.
0: Ja.
2: Want we willen het ook graag proberen om het een beetje lokaal te houden. Zeg maar.
0: Intern te houden, ja. Het is intern te houden, lokaal te houden.
2: Ja. Ja.
0: En dat gaat goed.
2: En die zijn daar heel goed in om die dieren netjes te portioneren en mooie stukken vlees uit te snijden, zeg maar.
0: Wat moet ik nou voor jullie nog extra weten van die waterbuffels?
2: Nou, het is wel heel mooi om te weten van, nou ja, wij kunnen nog wel een paar uur lang vertellen over waterbuffels. Ja. Want we hebben zoveel verhalen wat we meemaken. Maar het is leuk om te weten dat wij ook echt in die kringloop denken. Onze dieren lopen in een potstal. Dus dat wordt elke dag met stro opgestrooid. Die mest die wordt weer uitgereden over de weilanden heen. Dat is weer goed voor de weidevogels en voor het bodemleven. Al onze dieren worden ook circulair gevoerd. En dat is nog wel een leuk weetje, want onze... Buffels krijgen in de robot krijgen ze een koekjesmix. Dus de koekjes die uit de supermarkt komen of uit de bakkerij komen. Die afwijkend zijn, die te groot zijn, te klein zijn of die te plat zijn. Die worden vermalen en er wordt een brokje van gepest. En dat voeren wij aan onze buffels. Dus al onze... En daarnaast krijgen ze nog gras wat hier bij ons uit de buurt komt.
0: Ja.
2: En daarnaast voeren we ze nog uit de Flevopolder, de overgebleven aardappelen, wortelen, pompoenen. We hebben zelfs op dit moment een organisatie die voedsel inzamelt voor mensen die wat minder bedeeld zijn. En dan de afwijkende worteltjes en afwijkende aardappeltjes krijgen wij ook. Dus alles wordt weer hergebruikt op de boerderij. Er wordt niks onbenut gelaten.
0: Nou, daarnaast van aardappel geen probleem wezen met de aardappel.
2: Aardappelen zijn er op het moment genoeg te krijgen. Klopt. Klopt.
0: Dat
2: klopt.
0: Is inderdaad.
2: Maar ook fruitpulp, hè? Ja. Zoals van de fruitpesterij, appelrestanten. Dat vinden ze lekker natuurlijk, die buffels, want dat is heel suikerrijk. Dus.
0: Ik heb gelezen dat ze heel slim zijn.
3: Ja, ontzettend slim. Ja, ja? Ze hebben bijna gedrag van een hond, zeg ik wel eens. Hoe ze ook interactie doen met jezelf, zeg maar. En hoe ze testen hoe ver ze kunnen gaan. Rangorde in de kudde, zeg maar. Een paar leiders die altijd vooruit komen. En dan vervolgens kijken of het oké is. En dan komt de rest schuift zo langzaam naar voren toe. Dus het is ontzettend intelligente dieren zijn het.
0: Ik heb, nu doe ik het niet meer. Maar eens in het jaar huurde ik altijd een grote, hoe noem ze denk ik weer, een narrowboat in Engeland. Door het midden Engeland vaarde ik heen. En dan ging ik 's morgens van vroeg altijd varen. En dan daar zag je alle boeren... Op de een of andere, ik weet niet hoe dat zo zit hoor, maar die koeien die moesten vanaf de stal, liepen ze dan naar het weiland toe of over het water heen waar wij voeren, alles dingen meer. En ja, die zijn ook hartstikke slim, want er liepen al 2-3 koeien liepen voorop en de rest schoffelde er eigenlijk een beetje achteraan.
3: Ja, dat is heel mooi hoe een kudde werkt eigenlijk. En dat zie je ook wel terug in de potstal, zeg maar. Dat ze alle vrijheid hebben en echt in de kudde kunnen liggen. Het is heel mooi om te zien hoe dat werkt. Want ze hebben de ruimte om weg te gaan als ze een conflict hebben.
0: Ja.
3: Dus ze hebben geen hoekjes. Dus heel mooi natuurlijk gedrag komt daarboven.
0: Ik zit op jullie site te draaien, zie ik inderdaad de wellness op de Veluwe, de modderspa. Daar zitten ze vaak in.
2: Ja, als er een watertje in de buurt is, dan duiken ze er gelijk in de modderspa. Ja, dat vinden ze fantastisch. Dan gaan ze met de hele kudde en dan gaan ze even een poosje onder water met de kop. En dan komen ze in één keer boven het water uit. Dus als je dat niet weet, dan denk je van wat komt er uit het water?
0: Jullie zitten echt met glimmende oogjes hier, hè?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, dat is onze passie. Ja. Het is fantastisch om te zien. Dan natuurlijk gedrag ook. Hè. Als er een buffel bij ons moet kalven, moet bevallen.
0: Ja.
2: Dan gaat hij midden in de koppel liggen bij de, tussen de andere buffels
0: ja,
2: in.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, ja, ja. En dan, dan vervolgens dan, dan gaat het helemaal natuurlijk uit zichzelf. Dan komt dat kalf eraf. Dan, dan redt hij zichzelf er helemaal mee.
0: Daar hoef je niet mee te helpen eigenlijk.
2: Nee, hoeven ze nooit
0: mee te
2: helpen.
0: Gaten houden, maar dat valt allemaal mee.
2: Ja, dat valt reuze mee. Ja.
3: En er zijn er zo wat, wat pleegmoeders die af en toe ook even een likje geven en... Ja,
2: dat zorgt allemaal voor elkaar.
0: Ja, geweldig.
2: Ja.
0: Hey, de hele Elburg luistert naar ons programma natuurlijk. Kunnen ze jullie boerderij ook bekijken? Waar zitten jullie? Vertel eens.
2: Zeker. Wij zitten achter bij het Veluwemeer. De Knibbelweg 5 in Doornspijk.
0: Ja?
2: Waar vroeger waar de ijsboerderij Bonenstro ook in de buurt zit. Dat is heel veel mensen bekend. We hebben natuurlijk een fietspad langs ons lopen. Vanaf Harderwijk naar Elburg. Dus altijd welkom om even een kijkje in de stal te nemen. Daar hangen we borden wat we doen. Dus het is altijd leuk om eens even te komen kijken in de zomer of in de winter, mag ook. Maar zeker, komen ze eens een keer bekijken.
0: Jullie hebben daar een shop ook? Of een winkel, zeg maar?
2: Nee, niet op de boerderij.
0: Oh, die heb je wel. Elspet heb je.
2: Ja. Die hebben een Elspet en we hebben online...
0: En uiteraard Anijs van Radijs, zet ook op.
2: Anijs Radijs en Dutchkarabal.nl. Dat is gewoon een online buffelsupermarkt, zeg ik altijd. Daar kun je al je boodschappen doen. En dan wordt het ook nog eens aan huis bezorgd. Op de tijdstip dat je wil, ja.
0: Oké, dus je krijgt altijd vers.
2: Je krijgt altijd vers product. Ja, heel diverse.
0: Het is inderdaad gigantisch hoeveel het. Ik heb er allemaal niet zo verstand van. Maar het zit inderdaad. Ik ben heel benieuwd hoe dat stukje vlees van een buffel. Ik ga toch eens een keer wat kopen bij jullie. Eens kijken hoe dat zit.
3: Ja.
0: Ja, nou ja, luister. Ik kan alleen maar aan Rijken Dutch Carabao.
3: Ja, Carabao, ja.
0: Carabao, ja.
3: Staat voor waterbuffel.
0: .nl ja. En dan ja, zie je van alles staan. We gaan even de muziek doen. Dan moeten we even het laatste stukje van de burgemeester, geloof ik, horen. Hè? Ellen Crush.

0: Ja, luisteraars, we hadden voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd in het begin hadden we even de burgemeester. Dat duurde wat langer dan wij verwacht hadden. We gaan nog even een paar minuutjes luisteren.
1: Nu was gisteravond nog even in Hart van Nederland, samen met mevrouw Blom, de burgemeester van Nunspeet. Er werd verteld dat er ook nog plannen waren om mensen vanuit Nunspeet naar Elburg te evacueren. Die plannen die worden dan door de gemeente samen georganiseerd?
2: In dit geval is de vraag dan vanuit Nunspeet, van als er een camping ontruimd moet worden. Want daar gaat het dan om. Waar laat je dan al deze mensen? Dan ga je dus samen op zoek. Tenminste, Nunspeet gaat op zoek. Hebben we een geschikte plek? Maar omdat wij ook de gemeente zijn die uit de wind zaten. En dus net buiten dat gebied. Hebben wij gekeken, kunnen we als Elburg zo'n locatie leveren? En daarin ga je natuurlijk samen optrekken.
1: Ja, even naar de brand van gisteren terug. Er wordt op een gegeven moment opgeschaald. Hoe is de samenwerking verlopen tussen de brandweer, Defensie en de gemeente Elburg?
2: Nou, ik was onder de indruk van hoe alles als een geoliede machine liep. Dus als je dan kijkt hoe ontzettend veel brandweerkorpsen vanuit heel Nederland aanwezig waren, dus tot Limburg aan toe, stonden ze hier. Dan denk ik, we mogen als land ontzettend trots zijn op hoe dat werkt. Dat al die brandweermensen, want er stonden echt ontzettend veel korpsen, hier te blussen. Daar was ik van onder de indruk. Tegelijkertijd stond er ook Rijkswaterstaat, want de A28 moest dicht. De provinciale wegen moesten worden afgesloten. We hadden allerlei verkeersregelaars die hier stonden. En tegelijkertijd was de gemeente Elburg achter de schermen ook ontzettend druk bezig om de juiste dingen te doen. Je hebt officieren van bevolkingszorg die dan voortdurend kijken naar ook de rook. Is dat nou gevaarlijk voor de inwoners en metingen doen? Wat betekent dat dan? Nou, dan zie je dat de veiligheidsregio hier goed functioneert en wij daar allemaal goed op zijn aangehaakt. En politie noemde ik niet, maar die heeft er natuurlijk ook een duidelijke rol in gehad.
1: Ja. Dus werd voortdurend op de hoogte gehouden. Is dat de hele nacht doorgegaan? Hoe moet ik zoiets zien?
2: Het begon natuurlijk rond 9:00 over 12 was het volgens mij, toen ik het eerste contact had met de politie. Van wat is de situatie en wat betekent dit? Wat betekent het ook voor mijn aanwezigheid? Moet ik juist komen of juist niet? Want als burgemeester moet je ook niet in de weg gaan lopen op het moment dat de brand geblust moet worden. Tegelijkertijd vond ik het wel belangrijk om hier aanwezig te zijn. Dus ik ben gisteren, einde van de middag, ben ik naar het terrein geweest. Heb ik met Defensie ook rondgereden om ook beeld te krijgen bij wat is daar gebeurd? Wat zijn de effecten? Maar ook om richting onze eigen brandweer ook te zeggen, bedankt voor al jullie inzet. Maar ook voor de posten van buiten. Nou, ik heb natuurlijk net zo lang gezocht tot ik de post Elburg tegenkwam. Daar reden twee auto's reden ook rond. Maar die jongens waren natuurlijk ook allemaal back af, want ze hebben alles gegeven wat ze konden. En het was ook heel erg spannend. Van houden we hem tegen bij de Eperweg tussen Nunspeet en Epe? Mm-hmm. Want die weg werd nat gehouden om te voorkomen dat het over zou slaan. Dat is gelukt, dus dat is voor iedereen een belangrijk moment. En u vroeg, hoe lang hou je bezig? Nou, tot 1:00 vannacht waren we bezig. Want om 1:00 kreeg ik het bericht vanuit de zogenaamde kopiebak. Dat is de plek waar alle hulpdiensten met elkaar samenwerken, maar waar ook de gemeente bij aan wordt gehaakt. Van nou, dat de brand in die zin onder controle was. Dat ze hadden afgeschaald naar zogenaamde grip nul, zoals dat dan heet. En dat ze dus nog met een aantal brandweerauto's in het gebied bleven om verder gevaar te voorkomen. Maar dat er vanuit ons even geen aandacht meer nodig was. Dan ga je toch anders slapen, moet ik zeggen.
1: Ja,
2: ik
1: kan me voorstellen. Voordat ik hier kwam, had u nog hoog bezoek van Defensie.
2: Ja, de kolonel van Defensie was inderdaad gekomen. Die is naar Nunspeet en naar Elburg gekomen. En die wilde vooral laten merken dat hij het belangrijk vond dat Defensie het ontzettend vervelend vindt wat hier is gebeurd. Dat ze beseffen dat het veel doet met onze inwoners. En dat wij wat uit te leggen hebben met elkaar. En dat hij ook even wilde laten zien dat hij dat dit niet betekent dat er nu niks meer gebeurt. In de zin van dat Defensie natuurlijk heel erg bezig is. Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Wat kunnen we hiervan leren? Wat betekent dit nu eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk gevraagd dat er niet geoefend wordt op dit moment. Want de brand wordt nog bestreden. Moet je niet ook nog gaan oefenen? Nou, dat is vanzelfsprekend, maar het is wel even gevraagd. En we hebben met elkaar gehad over zijn de protocollen die ze hebben bij Defensie nog passend bij...
0: Ja, luisteraars, we gaan nog even het laatste paar minuutjes invullen met onze gasten. Want Aad heeft een geweldig interview gemaakt bij de burgemeester. Maar het is zoiets langer dan wij verwacht hadden. En Aad weet ongetwijfeld een ander moment ook waar hij zijn hele interview kan uitzenden. Aad, in ieder geval heel erg bedankt voor spullen toesturen. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag, heren van de Dutch Karabouw. Wat is jullie mooiste product? Nu wordt even stil.
3: Ja. Al onze producten zijn eigenlijk...
0: Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Maar jullie hadden over buffelkaas bijvoorbeeld.
3: Ja. Buffelkaas is wel echt een uniek stukje kaas. Dat is omdat er zoveel meer in de melk zit, merk je dat dus ook in het product zelf. Zeg maar. De kaas is ontzettend smeuig en dat smelt gewoon op je tong. Dat is gewoon fantastisch. Qua smaak. Ja,
0: dus iedereen moet buffelkaas kopen.
3: Buffelkaas, ja. Ja.
0: Op de site.
4: Maar ja, dat is ook met onze mozzarella en burrata. Hè? Die wordt vers gemaakt elke week.
0: Ja.
4: Ja, als je dan uit de supermarkt hebt, dan zit er een houdbaarheiddatum op van 4 tot 6 weken. En die van ons is maar een anderhalve week goed houden.
0: Dat is voordeel dat je gauw moet eten.
4: Dat is voordeel, maar dat wil je ook wel graag hoor, als je die hebt geproefd. Ja, ja, dat is echt een hele andere kwaliteit.
0: Hey, en ik heb even nu de vleespakketten gekeken. Of de buffelbox. Nee, de vleespakketten. Dat kan je bepaalde. Die heb je in de koe. Ik heb helemaal geen verstand. Die koe, alle soorten vlees kan je weghalen. Kan bij jullie ook? Of krijg je in één keer een buffel toegestuurd?
3: Ja, nee, je hebt inderdaad. Je kunt kiezen uit losse delen van het vlees. Maar je kunt ook kiezen van een deel een buffel is er bijvoorbeeld. En dan wordt gewoon de buffel verdeeld met meerdere mensen. Ja. En dat is super mooi, want dan wordt al het vlees gewoon goed gebruikt.
0: Ja.
3: Want als je natuurlijk alleen maar bijvoorbeeld biefstuk pakt, dan blijft er altijd wat over. En dat is mooi met deel en buffel, dat alles ook gewoon op een goede manier gebruikt wordt. En dat is een hele mooie manier om de buffel gewoon goed een plek te krijgen.
0: Oké, maar het is een kwestie van met jullie contact opnemen. En dan gaan we kijken hoe we een deal kunnen maken met elkaar.
3: Ja.
4: Ja, de stukjes vlees zijn ook gewoon los te bestellen. Je kan gewoon 2 hamburgers, 4 hamburgers, worsten, vlees, alles.
0: Die prijs die op de site staat, dat is gewoon inclusief afleveren?
3: Die afhankelijk van waar het geleverd moet worden.
0: Ja, dat maar,
3: En er zit uiteraard een grens waarin het gratis wordt en wanneer het iets meer kost.
0: Ja, begrijp maar. Dat vind je op de site. Nou, luisteraars, ik zou zeggen, ga even naar de site toe en dan kunnen we zelf een en ander zien. Odette, ik begin niet op je achternaam, dan ga ik toch mispraten. Hartstikke leuk dat je even geweest bent.
5: Dankjewel.
0: Ze zeggen, ik hartstikke over dieren hebben een heleboel over gehoord. Dus voor degene die alles van Odette willen horen, even een uitzending gemist. En loemedia.nl en ik kan het zelf horen. Luisteraars, Ellen, jij bedankt. En luisteraars, we zijn er volgende week weer. Een heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving. En is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
3: Het Oranje Festijn Oldenbroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70, 80 en 90. Met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s. Met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldenbroek.nl.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldenbroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Willem wordt wakker. Goedemorgen bij Loo FM en bij Regio Radio Loco FM. Het is 8:08 en we begonnen met een plaat uit 1991. Inmiddels alweer 35 jaar geleden. Cover My Eyes van Marillion hoorde je.

2026 komen de maandag natuurlijk de dodenherdenking en dinsdag de bevrijdingsdag. Wat mij betreft moeten we dat voluit vieren, want vrijheid is natuurlijk een enorm hoog goed. En staat soms, zullen we maar zeggen, onder druk in dit land. Maar goed, tegenwoordig kunnen wij nog in vrijheid leven. En dat is, zoals gezegd, een groot goed. Ja, wat gaan we doen in Willem wordt wakker? Er is maar één voetbalwedstrijd vandaag. Dat is Elburg tegen Oelispoor. Maar we gaan luisteren naar het regennieuws van Henry van Til. En we gaan ook het regennieuws van Jeanette van Elst gaan we bekendmaken, zou ik gaan zeggen. Maar gaan we in ieder geval verspreiden via deze zenders. Loco FM en Lou FM. En we gaan vooruitblikken naar Info.

0: Regen van geluk hoorde je van Dana Winner hier op Blue FM en Loco FM. Dit is Willem Borrit wakker. Het is 17 minuten over 8. Als je net uit bed bent, bak je koffie misschien, bak je thee. Zelf had ik vanmorgen een lekker beschuitje met aardbeidjes en een crackertje met kaas. Dus daar kun je volop van genieten. En als je het over geluk hebt, ja, dat zijn ook van die geluksdingen die in het leven soms er zijn. We gaan kijken naar de sport. Elburg speelt vandaag tegen Ulyspor en vanmiddag tussen 2 en 5 houden we je daarvan op de hoogte. Maar leuk nieuws natuurlijk uit Oldenbroek, want Obios staat na de laatste speelronde vorige week verrassend bovenaan en heeft een voorsprong van 4 punten op de concurrent Epe. Maar Epe lange tijd als de titelfavoriet gold, verspeelde de ploeg belangrijke punten, waardoor Obios nu de beste uitgangspositie heeft richting de onderlinge topper volgende week, namelijk SV Epe tegen Obios. De komende wedstrijd, dus volgende week zaterdag op 9 mei, die kan dus heel beslissend zijn. Bij winst kroont Obios zich mogelijk voor het eerst in 34 jaar tot kampioen. En de club roept supporters op om massaal naar Epe af te reizen en het team Obios dus te steunen. Vanwege de verwachte drukte organiseert de supportersvereniging busvervoer. De bussen vertrekken om 6:45 vanaf het sportpark Bovenmolen. En voor de jeugd tot en met 17 jaar kost een plekje €5. En volwassenen die betalen €10. Betaling dient contant te gebeuren bij het instappen in de bus. En je kunt je ook aanmelden via obiossv@gmail.com. Dus obiossv@gmail.com. En dat is natuurlijk prachtig. Volgende week zaterdag de kampioenswedstrijd van Obios in Epe. Gaan we natuurlijk ook verslag van doen op Loe FM en Loco FM. Bij natuurlijk ons programma Noord-Veluwe Sport. En in Oldenbroek zijn er ook plannen voor een nieuw padelcentrum op Sportpark Bovenmolen van voetbalvereniging Obios. En de padelclub Oldenbroek, die hebben daarvoor een intentieovereenkomst getekend. Het idee is om grotendeels overdekte accommodatie te bouwen met meerdere padelbanen, zowel binnen als buiten. Ook komen er extra voorzieningen zoals kleedkamers en een clubruimte. Dat zou natuurlijk geweldig nieuws zijn dat dat komt in Oldenbroek. De plannen die moeten nog een flinke boost krijgen. Het hangt ook af van de goedkeuring van de gemeente en natuurlijk van de leden van Obios. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. Je luistert naar
1: Willem Rietberg.

0: Jesse James van Cher. Ja, bijzonder liedje. Wat ze gemaakt heeft voor een bijzondere man. Die leefde in de 18e eeuw. En Jesse James die kwam terug van de oorlog. De Amerikaanse oorlog tussen het noorden en het zuiden. En toen bleek dat zijn moeder haar grond was onteigend door investeerders. Die daar een spoorlijn neer wilden leggen. En dat was niet naar het zin van Jesse James. Dat was namelijk hardhandig gebeurd. En toen vormde hij een bende en ging uiteindelijk bankovervallen doen. Dat gaf hij dan weer aan de armen in de staat. Maar bij die bankovervallen en ook roofovervallen vielen best wel veel doden. Vandaar dat er een grote prijs kwam op het hoofd van Jesse James. En vervolgens werd hij door een andere bende weer neergeschoten. Die graag die prijs van zijn hoofd wilde hebben. En ja, zo was uiteindelijk het verhaal weer rond. En Jesse James was dus een inspiratiebron voor het liedje dat Cher maakte in 1989. We gaan naar het regennieuws met natuurlijk Henry van Tull. Ik zeg goedemorgen, Henry.
1: Goedemorgen, mijn naam is Henry van Tull. Dit is het regionieuws op Loe en Loco FM. Sportief vissen, mooie prijzen winnen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het goede doel. Op zaterdag 26 september dit jaar wordt bij het Forellenpark De Haren in Doornspijk een bijzondere forelwedstrijd georganiseerd voor het goede doel. De opbrengst komt ten goede aan het zeldzame ziektenfonds. De wedstrijd belooft een gezellige sportieve dag te worden voor liefhebbers van forelvissen. De deelnemers vissen van 9 tot 4 uur, waarna aansluitend een barbecue, prijsuitreiking en loterij met mooie prijzen op het programma. Staan. Aanmelden kan per e-mail en het adres is te vinden op lokerand.nl. Loopgroep Wezup van atletiekvereniging De Gemse brengt in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar de gemeente Oldebroek. Een team van ongeveer 16 lopers legt een route van 84 kilometer af om het vuur. Goedemorgen, mijn naam is Henry van Tull. Dit op Presserel. De opbrengst komt ten goede aan het zeldzame ziektenfonds. De wedstrijd belooft een gezellige sportieve dag te worden voor liefhebbers van forelvissen. De deelnemers vissen van 9 tot 4 uur, waarna aansluitend een barbecue, prijsuitreiking en loterij met mooie prijzen op het programma staan. Aanmelden kan per e-mail en het adres is te vinden op lokerand.nl. Loopgroep Wezup van atletiekvereniging De Gemse brengt in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar de gemeente Oldebroek. Een team van ongeveer 16 lopers legt een route van 84 kilometer af om het vuur dat symbool staat voor vrijheid en democratie naar Wezup te brengen. De estafette eindigt op donderdagochtend 5 mei om 8:15 bij de Klinker. Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek opent op woensdag 6 mei opnieuw de deuren na een tijdelijke sluiting vanwege een ingrijpende verbouwing. Een van de grootste werkzaamheden is de volledige vervanging van het rieten dak van de historische boerderij. De rietdekkers zijn momenteel druk bezig met de afronding van deze klus. Het gaat om zo'n 550 vierkante meter. We vroegen de rietdekkers, hoe ver zijn jullie?
2: Nou, aan de andere kant hebben we er nog op zitten. Het is deze kant zijn we nog begonnen. We wachten hem eind van de week dicht hebben. En dan nog afwerking erop. En dan, ja, dan afwerking. Zeker.
1: Voor het dak wordt Chinees zoetwaterriet gebruikt. Waarom is dat?
3: In de Wereben is het water te schoon. En in China is nog een beter klimaat. Daar hebben we nog lange winters. En daardoor voelt het nog goed en gezond riet.
1: Kroegen, sportkantines en dorpshuizen in de gemeente Elburg mogen tijdens het WK voetbal mogelijk langer open blijven. Ondernemers en beheerders kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen als het Nederlands elftal speelt. Dat is opvallend omdat de wedstrijden door tijdsverschil van Mexico, Canada en de Verenigde Staten vaak 's nachts zijn. Sommige duels van Oranje beginnen pas om 1 uur of later. Horecaondernemers vroegen al eerder ruimere openingstijden. Zij willen inspelen op de wedstrijden van Oranje die buiten de normale openingstijden vallen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw maakte bekend dat provincies straks makkelijker toestemming kunnen geven voor het afschieten van de wolf. De regels worden versoepeld voor het afschieten van wolven die mensen aanvallen of over speciale rassen springen. Gelderland kreeg daarnaast toestemming om wolven af te schrikken met paintballgeweren of rubberen kogels. Gedeputeerde Harold Soet is tevreden met de maatregelen en hoopt dat de nieuwe regels voor de zomer van kracht zijn. Het Dan nog even het weer. Dit weekend treedt er een weersverandering op. Er is meer bewolking op zaterdag. Gaan enkele regen- of onweersbuien vallen. Het wordt dan een graadje of 23. Op zondag is het iets minder warm, met gemiddeld een graad of 20. Ook nog lekker vertoeven. Ook begin de volgende week is het licht wisselvallig en iets minder warm, met op maandag een graadje of 17. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check localmediagroep.nl of download de gratis app.
0: Met dank aan Henry van Til voor het regennieuws voor Loo FM en Regio Radio Loco FM. Ja, goedemorgen, je luistert naar Willem wordt wakker. We zijn toegekomen aan plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8. Het thema is heel simpel, want volgende week vieren we onze vrijheid. Dan is het bevrijdingsdag op 5 mei. Drie liedjes waarin het woordje freedom voorkomt. Vrijheid, dat snap je volledig, neem ik aan. Hier is het, en ik begin met Mac en Katie Kassoon uit 72, Freedom.
4: 6, 7, 8.

Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

En drie liedjes over vrijheid. Halleluja, Freedom van Junior Campbell hoorde je. Freedom Come, Freedom Go van The Fortunes. En je hoorde ook nog Mac en Katie Kassoon en Freedom. Dat was uit 1972 allemaal in het kader van de Bevrijdingsdag komende dinsdag. Nog even wat regionieuws. Zaterdag, 9 mei dus, is er weer de jaarlijkse reddingsbootdag van de KNRM in Elburg. Bezoekers kunnen daar kennis maken met het werk van de reddingsbrigade. Er zijn demonstraties, rondleidingen en ook leuke activiteiten voor jong en oud. Een bijzonder onderdeel is dat je kunt meevaren met de reddingboot Evert Floor. Dat is vooral voor de donateurs, maar je kunt je ook ter plekke aanmelden. De KNRM krijgt geen subsidie en draait dus volledig op donaties. Dankzij de steun kunnen vrijwilligers altijd uitvaren bij nood op het water. Het reddingsstation aan de J.P. Broekhovenstraat in Elburg is op zaterdag 9 mei open van 10 tot 4 uur. Tot zover het regennieuws hier op voor dit gedeelte althans. Straks nog wat meer regennieuws, want vanavond kun je ook nog op stap gaan naar de Joe Party op het Cultuurhuisplein. Maar daarover zometeen meer. Eerst normaal.

0: You're the voice van John Farnham, hoorde je in Willem wordt wakker. Het is bijna 9 minuten voor 9 geworden. Op Lou FM en op Regio Loco FM. Vanavond kun je uit, als je wilt, naar de Joe Party op het Cultuurhuisplein in Oldebroek. Belooft een feest te worden vol herkenbare hits en natuurlijk een feestelijke sfeer. Althans, dat zegt de organisatie. De hoofdact van deze avond is George Baker. Je kent hem van de George Baker selectie natuurlijk. En hij gaat alle klassiekers ten gehore brengen. De tent opent vanavond om 8 uur. Het programma begint om 8:30. En de tickets zijn €15 in de voorverkoop en €20 in de kassa. Vanavond dus kun je dus naar muziek uit de jaren 70, 80 en 90 op het Cultuurhuisplein, de Joe Party in Oldebroek.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Hal Walser hoorde je en Chasing Shadows in the Dark. Het eerste uur, Willem wordt wakker, zit erop. Zometeen hopen we natuurlijk het tweede uur te gaan presenteren. En ik kan je vertellen wat erin zit. De vreemde eend in het ontbijt, het regennieuws met Henry van Hul. We hebben nog wat sportnieuws, onder andere over Overjos, waar die volgende week de kampioenswedstrijd hopen te spelen tegen Epe. En vanavond natuurlijk de party op het Cultuurhuisplein in Oldenbroek.
1: Vier de vrijheid op 5 mei in de gemeente Oldenbroek met muziek die verbindt. Beleef een bijzonder bevrijdingsconcert met Concordia Oldenbroek en het professionele militaire harmonieorkest van de landmacht uit de Oekraïne. Een indrukwekkende avond vol emotie, kracht en samenspel. Het concert vindt plaats in de Talter in Oldenbroek en begint om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij bloemist Bonami uit Oldenbroek en aan de kassa. En de opbrengst van deze kaartverkoop komt ten goede aan de Oekraïne. Mis het niet en vier de vrijheid samen op dit concert.
2: Boerderijwinkel Koenkolk. Voor al uw aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook mooie tulpen te koop. Boerderijwinkel Koenkolk vindt u aan de Koenkolkweg 5 in Oosterwolde. 6 dagen in de week geopend vanaf 8 uur in de ochtend, op zondag gesloten. Voor meer informatie
3: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Weet je wel, wat ik leuk aan jou vind, dat is wel eens goed om dat tegen elkaar te zeggen natuurlijk. What I Like About You, The Romantics uit 79. Toen kwam de plaat uit in 80. Kwam die bescheiden binnen in de Nederlandse top 40. Maar ik weet wel dat die plaat toen de tijd op Hilversum 3, ja nou praat wel echt de oude man, dat die heel veel gedraaid werd. Met name op de dinsdag en ook op de woensdag. Goedemorgen, dit is Willem wat Wakker op Loo FM in Elburg en in de gemeente Oldebroek natuurlijk op Regio Radio Loco FM. En we zijn weer blij dat we hier mogen zijn. De zon die schijnt nog steeds, maar het weer gaat veranderen. Daarover straks meer in het regionale nieuws met Henry van Til. We hebben ook regionieuws onder redactie van Jeanette van Elst. En we blikken vooruit naar In Focus en Politiek Beschouwd. Straks nog wat sportnieuws, want Obios kan volgende week kampioen worden. Mits ze gaan winnen in Epe. Daar gaan we natuurlijk vanuit dat dat gaat gebeuren. Je kunt er met bussen naartoe, maar daarover straks meer. We beginnen traditiegetrouw in Willem wordt wakker met...
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

natuurlijk wind en zeilen van splitsing. Ja, afgelopen woensdag reed ik terug van mijn werk uit Amersfoort en reed ik naar Zwolle. Ja, en wat bleek? De A28 afgesloten. Ik dacht met 50 minuutjes thuis te zijn. Ik denk geen files, het is voorjaarsvakantie. Of meivakantie moet ik zeggen. En uiteindelijk bleek dat er een brand in het harde was. En dat we dus enorm moesten omrijden. 2 uur later arriveerde ik bij huis. En niks mis mee trouwens, want het was logisch dat die A28 afgezet werd. Maar er is natuurlijk ons discussie ontstaan in onze regio over de militaire oefeningen na deze natuurbrand op het artilleriekamp bij het Harde en andere branden ook op andere defensieterreinen in Nederland. Mogelijk zijn die ontstaan tijdens de oefeningen in deze droge omstandigheden. En de burgemeester van Elburg en Nunspeet vinden dat het huidige klimaat vraagt om strengere en aangepaste regels. Staatssecretaris van Defensie Boswijk zegt echter dat de protocollen waarschijnlijk worden herzien, maar weet het nog niet helemaal zeker. Er loopt onderzoek naar de oorzaak van de branden en hoe de regels zijn toegepast. Door de langere droge periodes voldoen de huidige afspraken mogelijk niet meer. En volgens de burgemeesters van Nunspeet en Elburg dus, hoeft oefenen niet te stoppen, maar moet gewoon beter worden gekeken naar de omstandigheden. Zorgvuldigheid en timing zijn daarbij belangrijk om nieuwe branden te voorkomen. En dan nog wat sportnieuws. Heel mooi sportnieuws natuurlijk over Obios. Want volgende week zaterdag hopen ze na de laatste speelronde staan ze namelijk verrassend bovenaan. En hopen ze op concurrent Epe opnieuw punten te pakken. Waar ze nu 4 punten op voor staan. En volgende week in Epe speelt Obios. En ja, dan zouden ze een hele belangrijke stap kunnen maken na de kampioenswedstrijd. Dan zouden ze voor het eerst zelfs in 34 jaar weer kampioen kunnen worden. De club Obios roept supporters op om massaal naar Epe af te reizen en het team natuurlijk te steunen. Vanwege de verwachte drukte organiseert de supportersvereniging van Obios busvervoer. De bussen vertrekken rond 1:30, 2:15 vanaf het sportpark Bovenmolen. Voor de jeugd tot en met 17 jaar kost een plekje €5. En volwassenen die betalen een tientje. Betaling doe je contant bij het instappen in de bus. Aanmelden kan via obiossv@gmail.com. obiossv@gmail.com.